0: Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live van

jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fasher in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij...

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Ja. Ja, daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim 1 miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. En rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer. Er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien, snap je bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Gedupeerde bezoekers van DEFCON 1 in Biddinghuizen krijgen hun geld terug of een gratis kaart voor volgend jaar. En om wat te doen tegen de overlast door jongeren zet de gemeente in Almere Buiten City Stewards in. Die spreken jongeren aan op hun gedrag. Meer nieuws straks in het bulletin van 6:30.
2: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn 2 periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nog geen files, maar wel de eerste flitsers alweer op de N307 bij Kampen. In beide richtingen bij hectometerpaal 108,7. En op de N50 bij Ens. In beide richtingen word je daar ook gecontroleerd bij 262,8.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Ah, heerlijk. Koele, verfrissende nacht gehad. Even controleren bij Jolien of dat ook zo was.
5: Nou, ik vind het eigenlijk best nog wel warm.
4: Oh?
5: Ja.
4: Zit er nog in de muren, in het huis?
5: Nou, ik weet het niet. Ik heb alles wel aardig gelukkig. Ja, misschien is dat het inderdaad. Ja, maar
4: nee,
5: jij bent lekker afgekoeld.
4: Ja.
5: Gelukkig.
4: Kunnen we fris beginnen, dacht ik zo.
5: Zeker.
4: Aan een nieuwe aflevering van Flevoland is wakker. Ja, eens in zoveel tijd hoor je een bericht uit misschien wel je eigen dorp of stad dat het nieuwe college van BRW rond is. Ja, dat mag ook wel. Zoek je ze aan na de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, straks kunnen we dat melden over Almere. En je hoort zo meteen wat belangrijk is voor de nieuwe club.
5: Ja, en het aantal mensen met dementie groeit. Dat betekent ook dat er woningen voor hen gebouwd moeten worden. Nou, dat is gebeurd in Lelystad. 24 nieuwe woningen, bijna klaar.

0: Late Night Talking van Harry Styles. 6 minuten over 6. Flevoland is wakker. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent.
1: Na 3 maanden onderhandelen heeft Almere nu een nieuwe coalitie.
0: Ja, de nieuwe wethouders gaan zich bezighouden met wonen, jeugdzorg en gezonde gemeentefinanciën. Boogwethouder Leslie van Hilten van de VVD.
2: We hebben echt hoofdlijnen geformuleerd en daar moeten voorstellen uit komen. En die voorstellen leggen wij voor aan de gehele gemeenteraad, die ook aan de voorkant mee hebben kunnen denken over de inhoud van raadsvoorstellen.
3: Het gaat om dit 37 pagina's tellende akkoord. Almere vooruit. Hierin spreken de beoogde coalitiepartijen, Pro-Almere, VVD, CDA, D66 en Leefbaar Almere, samen af hoe ze de stad de komende jaren gaan leiden. En dat leiden is nodig, want de stad staat voor grote uitdagingen.
4: Zeker, we hebben wat te doen en we hebben al echt een stuk gedaan. We hebben geprobeerd om de financiën op orde te krijgen. We hebben geprobeerd om onze grote ambities te remmen ter bescherming van de stad. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En we hebben bepaalde onderwerpen gekozen die heel erg spelen. Dus de woningnood, maar ook de jeugd in Almere, die onze steun nodig heeft en tegelijkertijd ook wel wat beleid voor nodig heeft.
3: Zo kampt de stad al jaren met forse financiële tekorten. Er zijn er structureel te weinig leraren en de afgelopen jaren veel te weinig woningen bijgebouwd. En het dossier jeugdzorg heeft meerdere wethouders de kop gekost.
5: Voor de laatste keer gebruik ik mijn pasje om te kunnen spreken. Want ik heb zojuist mijn ontslagbrief bij de griffier ingeleverd.
3: Het zijn allemaal hoofdpijndossiers waar de wethouders, de nieuwe wethouders, scherpe keuzes op zullen moeten maken.
2: We hebben ontzettend veel geld te besteden in onze gemeente. Maar we moeten ook heel goed en scherp gaan kijken of dat ook effectief is, of dat doelgericht is. En als dat betekent dat het niet het geval is, ook een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
3: Het nieuwe coalitieakkoord is, net als het vorige, erg ambitieus. Ze wil de stad afvaldumpingen aanpakken, huiselijk geweld aanpakken en veel meer woningen bijbouwen. Maar daarvoor moet Almere wel een forse horde nemen. Namelijk opnieuw structureel bezuinigen. Dus voor al die ambitieuze plannen moet eerst ergens anders geld vandaan gehaald worden.

0: Mooie muziek erdoor van Somber, My Body Isn't Ready. 6:15 is het.
1: Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren flink toe. Ook in Lelystad groeit de vraag naar passende woonzorg.
0: Het landleven op de Groene Velden heeft er 24 nieuwe woningen bij voor deze doelgroep. Die woningen zijn bijna klaar, zegt Anne Marijke Schakelaar van Woonzorg Flevoland.
2: De afgelopen weekend hebben we al dag en nacht doorgewerkt en dat gaat ook vandaag gebeuren. Om ervoor te zorgen dat 5 cliënten, de eerste 5 van de 24, op een prettige manier hier kunnen wonen vanaf morgen.
3: Nog één dag voor de opening werd nog volop gebouwd, ingericht en schoongemaakt. Alles moest klaar zijn voordat de eerste bewoners hun nieuwe thuis zouden betrekken.
2: De bedden zijn ook allemaal al opgemaakt, dus we zijn al heel end. Alleen de laatste finishing touch, daar hebben we nog even wat tijd voor nodig.
3: De uitbreiding komt niet uit de lucht vallen. De komende jaren groeit het aantal mensen met dementie flink. En daarmee ook de vraag naar passende woonzorg.
2: We zien ook voor 2030 een enorme toename, maar hier in Lelystad zijn we nog wel even afwijkend. Vandaar ook deze uitbreiding. Destijds in 1980 zijn er heel veel mensen naar Lelystad gekomen van een bepaalde leeftijd die nu wat ouder zijn en dus bijvoorbeeld dementie hebben. Vandaar ook deze uitbreiding op deze locatie.
3: De nieuwe woningen zijn gebouwd in een groene omgeving. Volgens Woonzorg Flevoland is dat een bewuste keuze.
2: Mensen met dementie, hun gevoel is heel belangrijk voor hen. En dat je naar buiten kan, dat je niet het gevoel hebt dat je opgesloten zit. En dat je hier veilig voelt. Hè? En dat je naasten ook welkom is. Dus dat zijn allemaal aspecten die van belang zijn.
3: De uitbreiding brengt totaal aantal bewoners op deze locatie op 54. Volgens Woonzorg Flevoland draait het niet alleen om extra zorgplekken, maar vooral om een omgeving waar mensen met dementie zo lang mogelijk zichzelf kunnen blijven.
2: We zorgen zoveel mogelijk voor rust en regelmaat, voor gezelligheid. En tuurlijk, het kan nog wel zijn dat er misschien een plintje even gelegd moet worden. Dat kunnen we uitleggen. We hebben voldoende aandacht en begeleiding deze dagen om het goed te kunnen organiseren.
0: Zometeen berichten uit binnen- en buitenland. Wat hebben we?
1: Ja, Ronald Koeman weg als bondscoach, maar ja, wie volgt hem op?

0: I'm Still Standing van Elton John. Het is 6:20 geweest. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal na de pijnlijke uitschakeling op het WK.
0: Ja, kon niet uitblijven eigenlijk, hè?
1: Het zou kunnen dat we hem nooit meer terugzien als trainer, zegt deze verslaggever.
2: Dat zat wel een beetje in dat bericht dat hij op Instagram plaatste. Waar hij dus inderdaad al zijn clubs bedankte. En als je dan ook de reden meeneemt dat zijn vrouw dus al een hele tijd ernstig ziek is. Hij heeft ook gezegd dat ze willen gaan reizen. Dus het zou heel goed kunnen. Maar goed, het is de voetballerij. Dus ik durf nu niet te zeggen dat hij nooit meer terugkeert.
1: Koeman was 2 keer bondscoach. Hij zat 64 keer op de bank bij het Nederlands elftal. Namen die rondgaan als opvolger zijn Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag.
0: In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet. Die plannen zijn vorige week gepresenteerd. Een meerderheid lijkt voor. Nou ja, onder meer Ja 21, SGP en de ChristenUnie zijn kritisch. Die vinden dat boeren in de zones rond natuurgebieden te hard worden aangepakt.
3: Wij zullen stevig aangeven dat ik wel wil dat we van het stikstofslot gaan, maar niet dat boeren offers brengen die niet nodig zijn.
4: Een van de dingen bijvoorbeeld die ons echt wel stevig raakt is die grote zones.
5: In de basis moet er denk ik wel echt iets gebeuren aan die zonering.
0: Ja, de BBB zegt dat vandaag veel boeren bij het debat zullen zijn. Het is de vraag of die dan met de trekker naar Den Haag gaan komen.
1: Dan nog even naar de kranten kijken. Steeds meer Nederlanders vrezen voor hun baan. Liefst 1 op de 5 werkenden is bang komend jaar op zoek te moeten naar iets anders. 2 jaar terug was dat nog 1 op de 10. Tegelijkertijd schreeuwen sectoren als de bouw, de techniek en de zorg nog altijd om personeel. Kun je lezen vandaag in de Telegraaf.
0: Wat zaken waren dat van buiten deze provincie?

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Bezoekers van DEFCON 1 in Biddinghuizen krijgen hun geld terug of een gratis kaart voor volgend jaar. Het Hardstyle Festival werd vorige week afgelast vanwege de hitte. Er waren toen al tienduizenden mensen op de festivalcamping. De vergoeding geldt voor de dag en voor de weekendtickets. Die moeten wel gekocht zijn via de officiële ticketshop. Gedupeerden die extra's hadden geboekt, zoals een parkeerplek of een accommodatie, krijgen hun geld teruggestort. De gemeente Almere zet de komende 3 maanden in het centrum van Almere Buiten city stewards in. Die lopen rond en spreken jongeren aan op hun gedrag. De gemeente hoopt zo de overlast door jongeren te beperken. Die hangen rond in parkeergarages en laten afval achter. Wonen, jeugdzorg en gezonde financiën. Dat zijn de speerpunten van de nieuwe coalitie van Almere. Paul Tang blijft wethouder en houdt de portefeuille wonen. Hij krijgt versterking van Leslie van Hilton, Aya Selman en Jordi Hulzebos, die nu nog raadslid zijn. Evert-Jan Slootweg en Jan-Bert Vroeger komen van buiten. Van Hilton krijgt de portefeuille financiën. Hulzebos gaat zich bezighouden met de jeugdzorg. Leslie van Hilton.
2: We hebben ontzettend veel geld te besteden in onze gemeente. Maar we moeten ook heel goed en scherp gaan kijken of dat ook effectief is, of dat doelgericht is. En als dat betekent dat het niet het geval is, ook een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
1: Woonzorg Flevoland opent vandaag de uitbreiding van woonzorglocatie Het Landleven. Het gaat om 24 appartementen voor mensen met dementie. Daarbij komt het aantal bewoners op 54. Manager Anne Marijke Schakelaar.
3: In 1980 zijn er heel veel mensen naar Lelystad gekomen van een bepaalde leeftijd die nu wat ouder zijn en dus bijvoorbeeld dementie hebben. Vandaar ook deze uitbreiding op deze locatie.
1: Meer nieuws vind je op de website en ook in onze gratis te downloaden app.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ronald Koeman is gestopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij na de uitschakeling op het WK besloten. Koeman schrijft op Instagram dat niemand er teleurgestelder over is dan hij en dat hij de verantwoordelijkheid draagt. De temperatuur van het zeewater wereldwijd is recordhoog voor de tijd van het jaar. Nu 21 graden. Dat kan effect hebben op het weer. Zo is er meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. President Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport. Hij kreeg ook geld voor het aanprijzen van bijbels, geurtjes en horloges.
5: Goedemorgen. We beginnen de dag droog in Flevoland en daarbij schijnt de zon geregeld. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken en een enkele stapelwolk kan uitgroeien tot een lokale bui. Maar op de meeste plekken blijft het droog vandaag. De temperatuur ligt oplopen naar zo'n 22 of 23 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit westelijke tot noordwestelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft ook op verre de meeste plekken droog. Aan het einde van de nacht gaat de bewolking toenemen. En vooral om morgenochtend is het wisselvallig met meerdere buien die over de provincie trekken. En daarbij staat ook flink wat wind. Morgenmiddag wordt het droger en dan loopt de temperatuur op naar een graad of 23 op de meeste plekken.
6: Dan de verkeersinformatie. De ANWB verwacht een gemiddelde spits, zoals die hoort bij een woensdag. De eerste flitsers zijn er al, dank voor het doorgeven daarvoor. De N307 bij Kampen op 108,7 en de N50 bij Ens bij 262,8. En straks kijken we nog even terug naar het herdenkingsgedeelte van Kitty Kotti gisteravond in Almere.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Heaven is a Place on Earth van Belinda Carlisle.
1: Met muziek van onder andere Jean-Guy Macroy en toespraken van burgemeester Hein van der Loo, Anneke Dalger van het comité 30 juni 1 juli en cabaretier Jurgen Rijman is gisteravond Katie Cotty herdacht op een Mandelaplein in Almere stad.
0: Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen in 1863. De herdenking werd afgesloten met een traditioneel plengoffer waarmee de slachtoffers van de slavernij werden herdacht. Het ritueel werd uitgevoerd door Tina Avens.
2: Zegen deze plek. Reinig deze plek. Want misschien zijn er mensen die hier hadden moeten zijn, maar er niet zijn. Laat ze voelen dat ze erbij horen.

0: thema van dit jaar is schouder aan schouder. Dat betekent naast elkaar staan. Luisteren naar elkaars verhalen. Erkenning geven aan het verleden en samen verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Mijn wens is dat 1 juli uitgroeit tot de Nationale Dag van Verbinding. Een dag waarop heel Nederland samenkomt. Niet tegenover elkaar, maar naast elkaar.
1: Schouder aan schouder betekent letterlijk dicht naast elkaar staan. En dat staat weer symbool voor grote onderlinge solidariteit, kracht, steun en ook wel eenheid. De stemmen van de direct betrokkenen, die klinken niet meer. Maar die van ons wel. En die stemmen, die klinken het meest krachtig schouder aan schouder.

0: kracht zit er ook. En vandaag kies ik welke van die twee ik laat spreken. Dus ik sta hier met respect. Respect voor wie overleefde. Met vergeving voor wie faalde. Met een belofte voor rechtvaardigheid. En met hoop voor wie komt. Niet omdat het verleden te vergeten, maar omdat het dragen zonder eronder te buk te gaan. Schouder aan schouder, vrij van schuld, vrij van slachtofferschap. Samenbouwend aan een toekomst die ons allemaal toebehoort.
1: Als laatste was dat Jurgen Rijman, een van de sprekers tijdens Kitty Kotti in Almere Stad gisteravond. Dat was live bij ons te zien op televisie. Heb je dat nou gemist? Je kunt allemaal terugkijken, de hele uitzending, op omroefleveland.nl/gemist.

0: Ja, het blijft een leuk WK-lied. Die Die van Shakira en Burna Boy. Het is 7:15. Misschien heb je al wat gemist op radio of tv gisteravond. Nou, dat komt mooi uit, want dan kunnen wij je bijpraten.
1: Gaan we doen met onder meer klassieke muziek uit Suriname.

0: Snap.
1: Snap van Rosalyn. Nou, de zaken gisteravond op radio en tv. Vertel.
2: Begin op de radio. En langs de lijn en omstreken ging het over de voormalige ecstasy-handelaar en wapenbaron Francesco Salerno. Beter bekend als Frankie de Stille.
1: Wie kent hem niet?
2: Ja, Mickey van Wely kent hem. De misdaadjournalist van de Telegraaf. Want hij verbrak na jaren stilzwijgen zijn stilte tegen die Mick van Wely. De misdaadjournalist gebruikte de oud-crimineel jarenlang als anonieme bron. Maar pas onlangs besloot Salerno openlijk zijn verhaal te vertellen. Van Wely legde uit waarom hij daar juist nu voor koos.
3: Uiteindelijk, na een jaar of 10, heeft hij gezegd van ik wil het toch doen. En dat kwam omdat hij ongeneeslijk ziek is. En hij zei, nou, ik wil toch één keer mijn verhaal laten optekenen. Want hij zweeg altijd bij de politie, in de rechtbank, overal. En nu heeft hij uiteindelijk is hij toch overstag gegaan. En het is deels omdat hij zegt, eigenlijk is de criminele wereld helemaal niet zo leuk en spannend. En ik wil mensen daar ook wel toch voor waarschuwen.
2: Salerno leverde jarenlang grondstoffen voor ecstasy aan criminelen in Nederland. Een deel kwam uit de regio rond Tsjernobyl in Oekraïne. Hij verzon een plan om die stoffen ongezien het land in te krijgen. Zieke kinderen uit die regio konden medische hulp krijgen in landen als Duitsland en Nederland. Hij regelde dat zij en de grondstoffen met de bus werden vervoerd. En
3: hij heeft op een gegeven moment bedacht, nou, als ik nou in die brandstoftanks de helft brandstof doe en de helft grondstoffen voor ecstasy, dan is niemand die bus controleert. En hij had dus gewoon een platte lijn vanaf de Oekraïne naar Duitsland en heeft jarenlang echt een godsvermogen daarmee verdiend. En toen heb ik hem daarmee geconfronteerd. Ik zeg, je verdient eigenlijk gewoon over de rug van die kinderen geld. En dat, zei, ja, dat heb ik me toen niet gerealiseerd, maar realiseer ik me nu wel.
1: In Met het oog op morgen was aandacht voor de Surinaamse componist Johannes Nicolaas Helstone. Wordt ook wel gezien als de pionier voor de Surinaamse klassieke muziek. Helstone werd in 1853 geboren, 10 jaar voor de afschaffing van de slavernij. Op plantage Bergendal kwam hij via Duitse zendelingen in aanraking met klassieke muziek. Vertelde zijn achterkleinnicht Astrid Helstone.
4: En die hadden een vaste zendelingenpost op die plantage. En het bijzondere wat die zendelingen deden was dat ze onderwijs ook brachten voor slaafgemaakten, wat heel bijzonder was in die tijd. En een belangrijk onderdeel van dat onderwijs was muziek.
5: Zo is hij in contact gekomen met klassieke muziek?
4: Zo is hij in contact gekomen met Duitse klassieke muziek. Dus hij is helemaal gevormd in de Duitse klassieke muziektraditie.
1: Dat is heel bijzonder, zeg. Bijzonder verhaal. Nou, vandaag speelt het Concertgebouworkest 2 werken van Helstone voor de viering van Kitty Kotti. Nou, als het aan zijn achterkleinlicht ligt, wordt zijn muziek een vast onderdeel van de viering.
4: Kijk, het heeft een aardverschuiving al met zich meegebracht dat we nu al bijna een kwart eeuw Kitty Kotti vieren. Stilstaan bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij. En het is ook een belangrijke erkenning van het feit dat het onderdeel is van onze gemeenschappelijke geschiedenis. Dus niet alleen maar van Suriname, maar ook van Nederland.
2: Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer over het sportbeleid in Nederland. Veel sportclubs hebben geen geld om de clubs op te knappen of uit te breiden. Daniel Klein is van het register voor verenigingsbestuurders en vertelde in Langs de Lijn en Omstreken dat het om veel verenigingen gaat.
6: 60% van alle sportaccommodaties is verouderd. En sportverenigingen en bestuurders willen daar natuurlijk aan werken, dat gemoderniseerd wordt. Maar goed, daar zijn er geen middelen voor, die zijn op. Subsidies die vastlopen. Ik kan helemaal ingewikkelde termen gaan gebruiken. Maar in ieder geval, het lukt dus niet om te verduurzamen en te moderniseren.
1: Nee, dat moet je nooit doen, ingewikkelde termen gebruiken. Dat is
2: maar
1: niet handig.
2: Op de pop was ook het devies van minister Sterk van Sportzaken. Zij zei ze in het debat, ik heb geen geld dit jaar en ook komend jaar niet. Er wordt gekeken naar geld dat kan komen van andere ministeries, zoals zorg, welzijn en sociale veiligheid.
6: Dus om die waarde die sportverenigingen en de sport algemeen toevoegen aan de samenleving, dat moet je niet alleen maar vanuit de minister van Sport organiseren, het ministerie van Sport, maar dat moet je echt vanuit andere ministeries, vanuit zorg, vanuit welzijn, vanuit sociale zaken, vanuit veiligheid, nou noem het allemaal op, want die profiteren daar uiteindelijk ook heel erg van. Want die sportverenigingen die dragen ontzettend veel bij aan de gezondheid van mensen, ontzettend veel ook aan veiligheid in wijken. Dus dat betekent op het moment dat een vereniging verdwijnt of vrijwilligers stoppen vrijwilligerswerk te doen, dan zal de rekening bij het ministerie van Zorg of bij het ministerie van Justitie, daar gaat de rekening dan omhoog.
2: Oké, en dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We zorgen zoveel mogelijk voor rust en regelmaat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik sta hier met de aarde onder mijn voeten en de geschiedenis in mijn rug.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie...

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
3: Zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Gedupeerde bezoekers van DEFCON 1 in Biddinghuizen krijgen hun geld terug of een gratis kaart voor volgend jaar. En om wat te doen tegen de overlast door jongeren zet de gemeente in Almere Buiten City Stewards in. Die spreken jongeren aan op hun gedrag.
5: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
7: Ik kon naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
8: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
9: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
10: Wordt een lange reis?
9: Ja, een paar uurtjes erbij.
6: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
11: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Martina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
6: Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK-voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: 7:03, verkeers heeft nog geen files. Dat is lekker nieuws, maar wel flitsers. En 307 bij Kampen, 108,7. In beide richtingen word je daar gecontroleerd op je snelheid. En hetzelfde geldt voor hectometerpaal 262,8. Die staat op de N50 bij Ens. Goedemorgen, welkom bij Flevoland is wakker. Uit allerlei dorpen en steden komen berichten dat het nieuwe college van BMW rond is. Nou, dan kunnen we straks melden over Almere. Wat is belangrijk voor de nieuwe club?
4: Lelystad heeft 24 nieuwe woningen voor mensen met dementie. Zijn bijna klaar, nog een paar puntjes op de i.
13: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
14: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
13: Nog niet helemaal dus.
14: Tja, die administratie. Toevallig tips?
13: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
14: Slag, dank je.
13: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
15: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
17: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: In september nog even geduld, dan komt ze met een nieuw album. Carly Rae Jepsen, dit was Call Me Maybe, 7:09.
1: Na 3 maanden onderhandelen heeft Almere nu een nieuwe coalitie.
0: Ja, de nieuwe wethouders gaan zich bezighouden met wonen, jeugdzorg en met gezonde gemeentefinanciën. Beoogt wethouder Leslie van Hilton van de VVD.
2: We hebben echt hoofdlijnen geformuleerd en daar moeten voorstellen uit komen. En die voorstellen leggen wij voor aan de gehele gemeenteraad, die ook aan de voorkant mee hebben kunnen denken over de inhoud van raadsvoorstellen.
3: Het gaat om dit 37 pagina's tellende akkoord. Almere vooruit. Hierin spreken de beoogde coalitiepartijen, Pro-Almere, VVD, CDA, D66 en Leefbaar Almere, samen af hoe ze de stad de komende jaren gaan leiden. En dat leiden is nodig, want de stad staat voor grote uitdagingen.
4: Zeker, we hebben wat te doen en we hebben al echt een stuk gedaan. We hebben geprobeerd om de financiën op orde te krijgen. We hebben geprobeerd om onze grote ambities te remmen ter bescherming van de stad. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En we hebben bepaalde onderwerpen gekozen die heel erg spelen. Dus de woningnood, maar ook de jeugd in Almere, die onze steun nodig heeft en tegelijkertijd ook wel wat beleid voor nodig heeft.
3: Zo kampt de stad al jaren met forse financiële tekorten. Er zijn er structureel te weinig leraren en de afgelopen jaren veel te weinig woningen bijgebouwd. En het dossier jeugdzorg heeft meerdere wethouders de kop gekost.
5: Voor de laatste keer gebruik ik mijn pasje om te kunnen spreken. Want ik heb zojuist mijn ontslagbrief bij de griffier ingeleverd.
3: Het zijn allemaal hoofdpijndossiers waar de nieuwe wethouders scherpe keuzes op zullen moeten maken.
2: We hebben ontzettend veel geld te besteden in onze gemeente. Maar we moeten ook heel goed en scherp gaan kijken of dat ook effectief is, of dat doelgericht is. En als dat betekent dat het niet het geval is, ook een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
3: Het nieuwe coalitieakkoord is, net als het vorige, erg ambitieus. Ze wil de stad afvaldumpingen aanpakken, huiselijk geweld aanpakken en veel meer woningen bijbouwen. Maar daarvoor moet Almere wel een forse horde nemen. Namelijk opnieuw structureel bezuinigen. Dus voor al die ambitieuze plannen moet eerst ergens anders geld vandaan gehaald worden.

0: over nieuwe albums gesproken. Alex Warren brengt er in augustus al eentje uit. Dus daar hoef je minder lang op te wachten. En er staat dit nummer in ieder geval op. Fever Dream. En hij is aardig productief, want vorig jaar pas kwam zijn debuutalbum uit. Dan is het tijd voor het weer, hè?
1: Met Jeroen Elfring van Weerplaza. Goedemorgen, Jeroen.
2: Goedemorgen.
1: Was een frisse nacht. Hoe fris was het eigenlijk?
2: Op sommige plaatsen zijn we zelfs onder de 10 graden gedoken vannacht. En dat is echt lang geleden. Oh. Dus de warmte kon goed het huis uit vannacht.
1: Zeker. Wat wordt het vandaag?
2: Ja, deze ochtend is het volop zonnig en de temperatuur loopt nu alweer snel op. Nu ligt de temperatuur rond 15 graden. Ik denk dat we al binnen 2 uur over de 20 graden heen gaan. En vanmiddag gaan we naar 23 of 24 graden bij een meest matige noordwestenwind. Wel ontstaan er een paar stapelwolken en in de Noordoostpolder zou een lokale bui kunnen voorkomen. Op de meeste plaatsen blijven droog en is het gewoon heel aangenaam.
1: Nou, stelt dat net zoveel voor als die lokale buitjes van gisteren, want er was niet veel, hè?
2: Ik denk dat het wel echt wel tot een hele enkele bui komt in de regio van Emmeloord.
1: Oké. Okay.
2: Maar 90% van de provincie houdt het gewoon droog, dus het valt wel mee.
1: Hoe zit het, Jeroen, vanavond en vannacht?
2: Nou, vanavond zakt de temperatuur uiteindelijk halverwege de avond naar 20 graden. De stapelwolken lossen op, de zon komt er wat beter bij. En komende nacht daalt het kwik dan naar 15 graden. En morgen is het toch wel even iets ander weer dan we gewend waren. Veel bewolking en zo rond het middaguur een tijdje regen. De temperatuur komt niet veel hoger uit dan 20 graden. En dat kan dan best wel even fris aanvoelen.
0: Okay. Lekker. Ja. Ik vind het wel even lekker hoor.
1: Maar met al die regen in de lucht, ik vond gisteren ook een beetje toch wat hogere vochtigheid, wat zwaar. Is dat morgen ook weer zo'n dag?
2: Morgen staat er wel echt duidelijk meer wind.
1: Oh,
2: wind
1: zorgt dat scheelt.
2: Voordat het echt wel wat frisser aanvoelt. Kracht 4 of 5 uit het westen. Gisteren stond er bijna geen wind.
1: Dus nee, dat was het.
2: Echt het verschil. Maar gaat dat slechte weer dan ook door, om het dan maar slecht te noemen?
1: Oh,
2: dat dan weer niet. Het wordt gewoon heel aangenaam zomerweer vanaf vrijdag. Temperaturen vaak tussen 22 en 25 graden. Periode met zon, blijft vaak droog. En er staat een aangename westenwind.
0: Oké. Okay. Nou, niks meer aan doen, toch?
1: Nou ja, het weekend. Mag dat nog even erbij, Jeroen?
2: Ja, er blijft dus dat weer vanaf vrijdag.
1: Oh.
2: Het weekend.
1: Mooi. Dankjewel, hè?
2: Ja, geen dank.
1: Hoi.
0: Hoi, hoi.
1: Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren flink toe. Ook in Lelystad groeit de vraag naar passende woonzorg.
0: Ja, woonzorglocatie Het Landleven heeft er 24 nieuwe woningen bij voor deze doelgroep. En die zijn bijna klaar, zegt Anne-Marijke Schakelaar van Woonzorg Flevoland.
3: De afgelopen weekend hebben we al dag en nacht doorgewerkt. En dat gaat ook vandaag gebeuren. Om ervoor te zorgen dat 5 cliënten, de eerste 5 van de 24, op een prettige manier hier kunnen wonen vanaf morgen.
4: Nog 1 dag voor de opening werd nog volop gebouwd, ingericht en schoongemaakt. Alles moest klaar zijn voordat de eerste bewoners hun nieuwe thuis zouden betrekken.
3: De bedden zijn ook allemaal al opgemaakt, dus we zijn al heel end. Alleen de laatste finishing touch, daar hebben we nog even wat tijd voor nodig.
4: De uitbreiding komt niet uit de lucht vallen. De komende jaren groeit het aantal mensen met dementie flink. En daarmee ook de vraag naar passende woonzorg.
3: We zien ook voor 2030 een enorme toename, maar hier in Lelystad zijn we nog wel even afwijkend. Vandaar ook deze uitbreiding. Destijds in 1980 zijn er heel veel mensen naar Lelystad gekomen van een bepaalde leeftijd die nu wat ouder zijn en dus bijvoorbeeld dementie hebben. Vandaar ook deze uitbreiding op deze locatie.
4: De nieuwe woningen zijn gebouwd in een groene omgeving. Volgens Woonzorg Flevoland is dat een bewuste keuze.
3: Mensen met dementie, hun gevoel is heel belangrijk voor hen. En dat je naar buiten kan, dat je niet het gevoel hebt dat je opgesloten zit. En dat je hier veilig voelt. He, dus, en dat je naaste ook welkom is. Dus dat zijn allemaal aspecten die van belang zijn.
4: De uitbreiding brengt het totaal aantal bewoners op deze locatie op 54. Volgens Woonzorg Flevoland draait het niet alleen om extra zorgplekken, maar vooral om een omgeving waar mensen met dementie zo lang mogelijk zichzelf kunnen blijven.
3: Zorgen zoveel mogelijk voor rust en regelmaat, voor gezelligheid. En tuurlijk, het kan nog wel zijn dat er misschien een plintje even gelegd moet worden. Dat kunnen we uitleggen. We hebben voldoende aandacht en begeleiding deze dagen om het goed te kunnen organiseren.
1: Oh, het wordt duurder met die pakketjes uit China. Dat straks bij de berichten van buiten Flevoland.

0: Sign of the Times van Bell Stars. 21 minuten over 7 is het. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Ja, we beginnen zelfs in China, joh. Pakketjes van buiten de Europese Unie die zijn vanaf nu duurder. Voor betalingen onder de 150 euro moet je nu invoerrechten betalen. Ja, daar zijn jullie in.
0: 150 euro?
1: Pakketjes van onder de 150 euro, dan moet je 3 euro bij betalen.
0: Ja, dat snap ik. Maar ja, dan moet je nogal wat bij elkaar shoppen, hoor. Want het zijn natuurlijk van die goedkope...
1: Ultra fast fashion, wat niet meer mag.
0: Temu, Alibaba, noem ze maar op. Nou, dan moet je je best doen, hoor, om aan dat bedrag te komen.
1: Ja, we doen het samen.
0: Dat is een goed idee.
1: Het lukt de douane niet om alle losse pakketjes uit China te controleren, omdat er zoveel binnenkomen, zegt deze douane-expert.
2: En nu komen er veel meer zendingen aan. Ja, en als ze één goed hebben geïnspecteerd, zegt dat nog niks over alle andere goederen die zich in een container bevinden. Dus dat is de grote uitdaging waar zij voorgesteld staan.
1: Ja, de Europese Unie wil binnenkort met meer maatregelen komen.
0: Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat gebeurde na de pijnlijke uitschakeling op het WK voetbal. Nou, het zou kunnen dat we hem nooit meer terugzien als trainer, zegt deze verslaggever.
3: Dat zat wel een beetje in dat bericht dat hij op Instagram plaatste. Waar hij dus inderdaad al zijn clubs bedankte. En als je dan ook de reden meeneemt dat zijn vrouw dus al een hele tijd ernstig ziek is. Hij heeft ook gezegd dat ze willen gaan reizen. Dus het zou heel goed kunnen. Maar goed, het is de voetballerij. Dus ik durf nu niet te zeggen dat hij nooit meer terugkeert.
0: Nou, als ik het zo hoor, dan lijkt me dat heel verstandige keuzes. Lekker bij je vrouw en een beetje mooi reizen. Een beetje genieten van het leven, want zoals hij ook zei, van er zijn zoveel belangrijke zaken dan dat voetbal. Koeman was 2 keer bondscoach. Hij zat 64 keer op de bank bij het Nederlands elftal. Nou, namen die rondgaan als opvolger, want dat vraag je dan misschien ook wel af. Nou, Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag. We gaan zien wie het wordt.
1: Ik weet niet of je het vorige week vrijdag hebt meegekregen. Toen was het zo warm dat je misschien de stikstofberichten hebt gemist. Maar er was een nieuw stikstofplan van het kabinet. Wordt vandaag besproken in de Tweede Kamer. Een meerderheid lijkt voor, maar ja, 21, SGP en de ChristenUnie die zijn kritisch. Ze vinden dat boeren in de zones rond natuurgebieden te hard worden geraakt.
4: Wij zullen stevig aangeven dat ik wel wil dat we van het stikstofslot gaan. Maar niet dat boeren offers brengen die niet nodig zijn.
5: Een van de dingen waarop die ons echt wel stevig raakt is die grote zones.
6: In de basis. Dus moet er denk ik wel echt iets gebeuren aan die zonering.
1: Ja, en wat vindt de BBB ervan? Nou, die verwacht veel boeren vandaag bij het debat. Alleen het is de vraag, hoe komen ze daar? Auto, tractor?
0: Oh, het zou leuk zijn, met de trekker weer.
1: Ja. Trein is wel moeilijk.
0: Ja, want nog tot zeker zaterdagmiddag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. En dat komt door een brand in een kabelgoot. Dat was begin deze week. En de reparatie, ja, die duurt wat langer dan verwacht. Reizigers op Rotterdam Centraal, die balen.
7: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek. En ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
8: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt. Dus we horen het vanzelf.
9: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
10: Wordt een lange reis.
9: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: Dan heb je wel een brug, een mooie stad.
0: Alsjeblieft zeg. Nou ja, ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ja, dan wordt het toch weer het vliegtuig.

0: van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers, of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Flevoland met het regionieuws.
8: Bezoekers van Defcon 1 in Biddinghuizen krijgen hun geld terug of een gratis kaart voor volgend jaar. Het Hardstyle Festival werd vorige week afgelast vanwege de hitte. Er waren toen al 10.000 mensen op de festivalcamping. De vergoeding geldt voor de dag- en voor de weekendtickets. Die moeten wel gekocht zijn via de officiële ticketshop. Gedupeerden die extra's hadden geboekt, zoals een parkeerplek of een accommodatie, krijgen hun geld teruggestort. De gemeente Almere zet de komende 3 maanden in het centrum van Almere buiten city stewards in. Die lopen rond en spreken jongeren aan op hun gedrag. De gemeente hoopt zo de overlast door jongeren te beperken. Die hangen rond in parkeergarages en laten afval achter. Wonen, jeugdzorg en gezonde financiën, dat zijn de speerpunten van de nieuwe coalitie van Almere. Paul Tang blijft wethouder en houdt de portefeuille wonen. Hij krijgt versterking van Leslie van Hilton, Aya Selman en Jordi Hulsebos, die nu nog raadslid zijn. Evert-Jan Slootweg en Jan-Bert Vroege komen van buiten. Hulsebos gaat zich bezighouden met jeugdzorg. En Van Hilton krijgt de portefeuille financiën.
9: We hebben ontzettend veel geld te besteden in onze gemeente. Maar we moeten ook heel goed en scherp gaan kijken of dat ook effectief is, of dat doelgericht is. En als dat betekent dat het niet het geval is, ook een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
8: En Woonzorg Flevoland opent vandaag de uitbreiding van woonzorglocatie Het Landleven. Het gaat om 24 appartementen voor mensen met dementie. Daarmee komt het aantal bewoners op 54. Manager Anne-Marijke Schakelaar.
10: In 1980 zijn er heel veel mensen naar Lelystad gekomen van een bepaalde leeftijd die nu wat ouder zijn. En dus bijvoorbeeld dementie hebben. Vandaar ook deze uitbreiding op deze locatie.
8: Meer nieuws op web en app.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een pakketje bestellen uit bijvoorbeeld China is vanaf vandaag duurder. Voor bestellingen buiten de Europese Unie onder de 150 euro moeten nu ook invoerrechten worden betaald. Het gaat om minimaal 3 euro. Opnieuw een temperatuurrecord. Het zeewater was nog nooit zo warm voor de tijd van het jaar. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De oorzaak is niet alleen klimaatverandering, maar ook het weerfenomeen El Niño. En Mexico is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. Na een 2-0 overwinning wisten ze Ecuador uit te schakelen. En ook Frankrijk is door na een 3-0 overwinning op Zweden.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het zonnig en loopt de temperatuur snel op. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In de Noordoostpolder zou een bui kunnen voorkomen, maar elders blijft het droog en de temperatuur loopt op naar 24 graden bij een meest matige noordwestenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komende nacht is het een tijdje helder. De temperatuur daalt naar 15 graden. En morgen komt er vrij veel bewolking voor. Zo rond het middaguur kan het een tijdje regenen. De temperatuur loopt op naar 20 graden.
3: Dankjewel Jeroen Elfrink van Weerplaza. Dan de eerste file van de ANWB van deze ochtend. N50 Emmeloord Zwolle voor knooppunt Haltermerbroek. 7 minuten en flitsers op de N305 bij Kampen 108,7. En op de N50 bij Ens 262,8. Straks een terugblik op Kitty Kotti gisteravond in Almere. Thema was schouder aan schouder.
7: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: jeans talk van Dr. Hoek. Ach, tegenwoordig kan het allemaal, hè. Strak, wijde pijpen. Het is
1: nou, ik zag vier modellen liggen met allemaal moeilijke namen in de spijkerbroekenwinkel.
0: Oh ja, oh, je hebt er nog veel meer, joh.
1: Oh,
0: oh ja, je ja, kan, volgens mij kan je wel een maand vooruit.
1: Ja,
0: qua model.
1: Qua model?
0: Ja,
1: zijn er dan 30 modellen?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Zitten de korte er ook bij, ja. Natuurlijk, met de lekkere.
0: Ja, ah, dat okay. Denk ik ook wel. Ja, en de tuinbroek natuurlijk. Dat heb ik vergeten. Ja, daar wil ik jou ook nog wel eens in zien.
1: Met muziek van onder andere Django, McRoy en toespraken van burgemeester Hein van der Loo, Anneke Dalger van het comité 30 juni 1 juli en cabaretier Jurgen Rijman. Met al die mensen is gisteravond Kitty Kotti herdacht op het Mandelaplein in Almere stad.
0: Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen in 1863. De herdenking werd afgesloten met een traditioneel plengoffer, waarmee de slachtoffers van de slavernij werden herdacht. Het ritueel werd uitgevoerd door Gina Avant.
2: Zegen deze plek. Reinig deze plek. Want misschien zijn er mensen die hier hadden moeten zijn, maar er niet zijn. Laat ze voelen dat ze erbij horen.

0: thema van dit jaar is schouder aan schouder. Dat betekent naast elkaar staan. Luisteren naar elkaars verhalen. Erkenning geven aan het verleden. En samen verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Mijn wens is dat 1 juli uitgroeit tot de Nationale Dag van Verbinding. Een dag waarop heel Nederland samenkomt. Niet tegenover elkaar, maar naast elkaar.
1: Schouder aan schouder betekent letterlijk dicht naast elkaar staan. En dat staat weer symbool voor grote onderlinge solidariteit, kracht, steun en ook wel eenheid. De stemmen van de direct betrokkenen, die klinken niet meer. Maar die van ons wel. En die stemmen, die klinken het meest krachtig schouder aan schouder.

Ik sta hier met de aarde onder mijn voeten en de geschiedenis in mijn rug. Ik sta hier omdat zij stonden, mijn voorouders. Die overleefden wat geen mens zou moeten overleven. Die in het ruim van een schip hun adem inhielden en toch ademden. Die op het veld hun rug bogen, maar toch

0: Een schouder, vrij van schuld, vrij van slachtofferschap, samenbouwend aan een toekomst die ons allemaal toebehoort.
1: Als laatste was dat Jurgen Rijman, een van de sprekers tijdens de Kitty Kotti-herdenking op het Mandelaplein in Almere.

0: Het regent zonnestralen van Agda en de Munnik. 13 minuten voor 8 is het. Wat zaken gisteravond op radio en tv?
1: Nou, alleen maar radio.
0: Oh, alleen maar radio. Nee, ik vind het helemaal prima.
1: Okay. Ja. Het komt toevallig zo uit. En langs de lijn en omstreken ging het over voormalig ecstasy-handelaar en wapenbaron Francesco Salerno. Ja, beter bekend als Frankie de Stille. Hij verbrak na jaren stilzwijgen zijn stilte tegen Mick van Wely.
0: Nou, dan moet zijn bijnaam dus ook worden veranderd.
1: Daarom, ja, die bijnaam, daar komen we straks op. De misdaadjournalist gebruikte de oud-crimineel jarenlang als anonieme bron, maar pas onlangs besloot Salerno openlijk zijn verhaal te vertellen. Van Wely legde uit waarom hij daar juist nu voor kiest.
2: Uiteindelijk, na een jaar of 10 heeft hij gezegd van ik wil het toch doen. En dat kwam omdat hij ongeneeslijk ziek is. En hij zei, nou, ik wil toch één keer mijn verhaal laten optekenen. Want hij zweeg altijd bij de politie, in de rechtbank, overal. En nu heeft hij uiteindelijk is hij toch overstag gegaan. En het is deels omdat hij zegt, eigenlijk is de criminele wereld helemaal niet zo leuk en spannend. En ik wil mensen er ook wel toch voor waarschuwen.
1: Salerno leverde jarenlang grondstoffen voor ecstasy aan criminelen in Nederland. Een deel kwam uit de regio rond Tsjernobyl in Oekraïne. Hij verzon een plan om de stoffen ongezien het land in te krijgen. Zieke kinderen uit die regio konden medische hulp krijgen in landen als Duitsland en Nederland. Hij regelde dat die kinderen en de grondstoffen met de bus werden vervoerd.
2: En hij heeft op een gegeven moment bedacht, nou, als ik nou in die brandstoftanks de helft brandstof doe en de helft grondstoffen voor ecstasy, dan is niemand die bus controleert. En hij had dus gewoon eigenlijk gewoon een platte lijn vanaf de Oekraïne naar Duitsland en heeft jarenlang echt een godsvermogen daarmee verdiend. En toen heb ik hem daarmee geconfronteerd. Ik zeg, je verdient eigenlijk gewoon over de rug van die kinderen geld. En dat, zei, ja, dat heb ik me toen niet gerealiseerd, maar realiseer ik me nu wel.
1: Ja, die truc is nu bekend, moeten we wat anders verzinnen.
0: Ja, ik denk dat hij zich wel kalm gaat houden, deze...
1: Nou, man.
0: Dus Frankie de Stille, die zijn bijnaam dus gaat veranderen waarschijnlijk. Ja. Met het oog op morgen was aandacht voor de Surinaamse componist Johannes Nicolaas Helstone. Wordt ook wel gezien als de pionier voor de Surinaamse klassieke muziek. Helstone werd in 1853 geboren, 10 jaar voor de afschaffing van de slavernij. Op plantage Bergendal kwam hij via Duitse zendelingen in aanraking met klassieke muziek, vertelde zijn achterkleinnicht Astrid Helstone.
3: En die hadden een vaste zendelingenpost op die plantage. En het bijzondere wat die zendelingen deden was dat ze... onderwijs ook brachten voor slaafgemaakten, wat heel bijzonder was in die tijd. En een belangrijk onderdeel van dat onderwijs was muziek.
4: Zo is hij in contact gekomen met klassieke muziek?
3: Zo is hij in contact gekomen met Duitse klassieke muziek. Dus hij is helemaal gevormd in de Duitse klassieke muziektraditie.
0: Nou, dat is wel een heel opmerkelijk verhaal dit. Vandaag speelt het Concertgebouworkest 2 werken van Helstone voor de viering van Kitty Kotti. Als het aan zijn achterkleinnicht ligt, wordt zijn muziek een vast onderdeel van de viering.
3: Kijk, het heeft een aardverschuiving al met zich meegebracht dat we nu al bijna een kwart eeuw Kitty Kotti vieren. Stilstaan bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij. En het is ook een belangrijke erkenning van het feit dat het onderdeel is van onze gemeenschappelijke geschiedenis. Dus niet alleen maar van Suriname, maar ook van Nederland.
1: Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer over het sportbeleid in Nederland. Veel sportclubs hebben geen geld om de clubs op te knappen. Laat staan om uit te breiden. Daniel Klein is van het Register voor Verenigingsbestuurders en vertelde in Weer langs de lijn en omstreken dat het om veel verenigingen gaat.
5: 60% van alle sportaccommodaties is verouderd. En sportverenigingen en bestuurders willen daar natuurlijk aan werken, dat gemoderniseerd wordt. Maar goed, daar zijn er geen middelen voor, die zijn op. Subsidies die vastlopen. Ik kan helemaal ingewikkelde termen gaan gebruiken. Maar in ieder geval, het lukt dus niet om te verduurzamen en te moderniseren.
1: Minister Sterk van Sportzaken gaf in het debat aan geen oplossing te hebben voor het komend jaar. Wordt gekeken of er misschien geld kan komen van andere ministeries, zoals van zorg, welzijn en sociale veiligheid.
5: Dus om die waarde die sportverenigingen en de sport algemeen toevoegen aan de samenleving, dat moet je niet alleen maar vanuit de minister van Sport organiseren, het ministerie van Sport, maar dat moet je echt vanuit andere ministeries, vanuit zorg, vanuit welzijn, vanuit sociale zaken, vanuit veiligheid, nou noem het allemaal op. Want die profiteren daar uiteindelijk ook heel erg van. Want die sportverenigingen die dragen ontzettend veel bij aan de gezondheid van mensen, ontzettend veel ook aan veiligheid in wijken. Dus dat betekent op het moment dat een vereniging verdwijnt of vrijwilligers stoppen vrijwilligerswerk te doen, dan zal de rekening bij het ministerie van Zorg of bij het ministerie van Justitie, daar gaat de rekening dan omhoog.
1: Ja, ja. Daniel Klein was dat gisteravond op de radio.
0: Alan Parsons Project, Don't Answer Me.

0: Dit is Flevoland.
1: Een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zorgen zoveel mogelijk voor rust en regelmaat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik sta hier met de aarde onder mijn voeten en de geschiedenis in mijn rug.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie

0: advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Gedupeerde bezoekers van DEFCON 1 in Biddinghuizen krijgen hun geld terug of een gratis kaart voor volgend jaar. En de aanleg van een mountainbike route door het Emmelerbos in Emmeloord is een stap dichterbij. De gemeente geeft bijna 40.000 euro subsidie.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
6: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
5: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
7: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mensenzorg en spullen om te kunnen overleven.
5: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan had ik een kleine file op de A28 bij Nijkerk. Er waren boerenprotesten aan de gang. Maar ja, vandaag is het stikstofdebat in de Tweede Kamer, dus vandaar. Maar die zal weer verdwenen. Blijft over de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 9 minuten. Flitsers op de N307 bij Kampen bij 108,7, dat is de Flevoweg. En de N50 bij Ens, hectometerpaal 262,8. Uit allerlei dorpen en steden komen berichten dat het nieuwe college van BMW rond is. Nou, nu kunnen we dat melden van Almere. Straks hoor je wat belangrijk is voor de nieuwe ploeg.
9: Ja, en Lelystad heeft 24 nieuwe woningen voor mensen met dementie. Die woningen zijn bijna klaar. Nog een paar puntjes op die.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Hè, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Douwe Bob, with you. 8:08. Goedemorgen.
1: Na 3 maanden onderhandelen heeft Almere nu ook een nieuwe coalitie.
0: Ja, de nieuwe wethouders die gaan zich bezighouden met wonen, jeugdzorg en ook met gezonde gemeentefinanciën. Beoogt wethouder Leslie van Hilton van de VVD.
2: We hebben echt hoofdlijnen geformuleerd en daar moeten voorstellen uit komen. En die voorstellen leggen wij voor aan de gehele gemeenteraad, die ook aan de voorkant mee hebben kunnen denken over de inhoud van raadsvoorstellen.
3: Het gaat om dit 37 pagina's tellende akkoord. Almere vooruit. Hierin spreken de beoogde coalitiepartijen, Pro-Almere, VVD, CDA, D66 en Leefbaar Almere, samen af hoe ze de stad de komende jaren gaan leiden. En dat leiden is nodig, want de stad staat voor grote uitdagingen.
4: Zeker, we hebben wat te doen en we hebben al echt een stuk gedaan. We hebben geprobeerd om de financiën op orde te krijgen. We hebben geprobeerd om onze grote ambities te remmen ter bescherming van de stad. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En we hebben bepaalde onderwerpen gekozen die heel erg spelen. Dus de woningnood, maar ook de jeugd in Almere, die onze steun nodig heeft en tegelijkertijd ook wel wat beleid voor nodig heeft.
3: Zo kampt de stad al jaren met forse financiële tekorten. Er zijn er structureel te weinig leraren en de afgelopen jaren veel te weinig woningen bijgebouwd. En het dossier jeugdzorg heeft meerdere wethouders de kop gekost.
5: Voor de laatste keer gebruik ik mijn pasje om te kunnen spreken. Want ik heb zojuist mijn ontslagbrief bij de griffier ingeleverd.
3: Het zijn allemaal hoofdpijndossiers waar de nieuwe wethouders scherpe keuzes op zullen moeten maken.
2: We hebben ontzettend veel geld te besteden in onze gemeente. Maar we moeten ook heel goed en scherp gaan kijken of dat ook effectief is, of dat doelgericht is. En als dat betekent dat het niet het geval is, ook een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
3: Het nieuwe coalitieakkoord is, net als het vorige, erg ambitieus. Ze wil de stad afvaldumpingen aanpakken, huiselijk geweld aanpakken en veel meer woningen bijbouwen. Maar daarvoor moet Almere wel een forse horde nemen. Namelijk opnieuw structureel bezuinigen. Dus voor al die ambitieuze plannen moet eerst ergens anders geld vandaan gehaald worden.

0: Rainy en Sam Fender en Olivia Dien. Het is bijna 8:15.
1: Dus tijd voor het weer met Jeroen Elfrink van Weerplaza. Goedemorgen, Jeroen.
2: Goedemorgen.
1: Heb je ook zo goed geslapen in de koele nacht?
2: Ja, het was heerlijk.
1: Ja, het was lekker
2: koel. Ik ga hier wel goed op, hoor.
0: Ga jij er wel goed op? Ah, mooi zo, ja.
1: Ja, welke koelte hebben we beleefd?
2: De temperatuur is her en der zelfs onder de 10 graden gedoken vannacht. Maar nu is hij al snel omhoog gegaan. Het is nu al 18 graden. Volop ruimte voor de zon. In het noorden een paar stapelwolken al. En voor de rest is het gewoon heel aangenaam zomerweer nu.
1: Ja, waar gaat het heen qua temperatuur?
2: Nou, vanmiddag kunnen we nog 23 of 24 graden bereiken. In de Noordoostpolder verwacht ik toch nog wel een enkele bui. Elders in Flevoland droog. En de noordwestenwind is meest matig.
1: En dan vanavond en vannacht.
2: Nou, vanavond is het nog lange tijd zonnig. De stapelwolken die zullen weer verdwijnen. En komende nacht kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen wordt toch wel even een iets andere dag dan we gewend waren. Veel bewolking en zeker rond het middaguur een tijdje regen. Voor de regen uit wordt het nog 20 graden. Maar in de regen kan de temperatuur zelfs even onder de 20 graden duiken. En ook die westenwind is duidelijk aanwezig.
1: En dan de vrijdag.
2: Nou, vrijdag wordt het weer gewoon heel aangenaam. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af, gemiddeld 22 graden. En tijdens het weekend gaan we zelfs weer richting een voorzichtige 25.
1: Nou, lekkere temperaturen zijn dat. Jeroen,
2: ja, toch?
1: Dankjewel.
2: Doei doei.
0: Hoi.
1: Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren flink toe. Ook in Lelystad groeit daarom de vraag naar een passende woning voor die mensen.
0: Ja, woonzorglocatie Het Landleven heeft er 24 nieuwe woningen bij voor deze doelgroep. En die zijn bijna klaar, zegt Anne-Marijke Schakelaar van Woonzorg Flevoland.
3: De afgelopen weekend hebben we al dag en nacht doorgewerkt. En dat gaat ook vandaag gebeuren. Om ervoor te zorgen dat 5 cliënten, de eerste 5 van de 24... op een prettige manier hier kunnen wonen vanaf morgen.
4: Nog één dag voor de opening werd nog volop gebouwd, ingericht en schoongemaakt. Alles moest klaar zijn voordat de eerste bewoners hun nieuwe thuis zouden betrekken.
3: De bedden zijn ook allemaal al opgemaakt. Dus we zijn al heel end. Alleen de laatste finishing touch, daar hebben we nog even wat tijd voor nodig.
4: De uitbreiding komt niet uit de lucht vallen. De komende jaren groeit het aantal mensen met dementie flink. En daarmee ook de vraag naar passende woonzorg.
3: We zien ook voor 2030 een enorme toename. Maar hier in Lelystad zijn we nog wel even afwijkend. Vandaar ook deze uitbreiding. Destijds in 1980 zijn er heel veel mensen naar Lelystad gekomen van een bepaalde leeftijd die nu wat ouder zijn en dus bijvoorbeeld dementie hebben. Vandaar ook deze uitbreiding op deze locatie.
4: De nieuwe woningen zijn gebouwd in een groene omgeving. Volgens Woonzorg Flevoland is dat een bewuste keuze.
3: Mensen met dementie, hun gevoel is heel belangrijk voor hen. En dat je naar buiten kan, dat je niet het gevoel hebt dat je opgesloten zit. En dat je hier veilig voelt. He, dus, en dat je naast ook welkom is. Dus dat zijn allemaal aspecten die van belang zijn.
4: De uitbreiding brengt totaal aantal bewoners op deze locatie op 54. Volgens Woonzorg Flevoland draait het niet alleen om extra zorgplekken, maar vooral om omgeving waar mensen met dementie zo lang mogelijk zichzelf kunnen blijven.
3: Zorgen zoveel mogelijk voor rust en regelmaat, voor gezelligheid. En tuurlijk, het kan nog wel zijn dat er misschien een plintje even gelegd moet worden. Dat kunnen we uitleggen. We hebben voldoende aandacht en begeleiding deze dagen om het goed te kunnen organiseren.
1: Het wordt mooi wonen daar op de groene velden in Lelystad. Zometeen de berichten van buiten Flevoland. Dan gaan we het hebben over de terugkeer van de reddingswerkers uit Venezuela.

0: De heupen los met Cool and the Gang, 21 minuten over 8. We gaan naar bericht uit binnen- en buitenland.
1: Het Nederlands reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het team.
2: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mensenzorg en spullen om te kunnen overleven.
1: Er zijn bijna 2000 mensen omgekomen bij de aardbevingen, maar enkele tienduizenden mensen worden nog vermist.
0: Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor bestellingen onder de €150 moet je invoerrechten gaan betalen. Minstens €3. Zo moet oneerlijke concurrentie worden aangepakt. Het lukt de douane nu niet om alle losse pakjes uit China te controleren. Want ja, er komt gewoon heel veel binnen, zegt deze douane-expert.
3: En nu komen er veel meer zendingen aan. Ja, en als ze één goed hebben geïnspecteerd, zegt dat nog niks over alle andere goederen die zich in een container bevinden. Dus dat is de grote uitdaging waar zij voor gesteld staan.
0: De EU wil daarom binnenkort met meer maatregelen komen.
1: Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal na de pijnlijke uitschakeling op het WK voetbal.
0: Is niet heel verrassend, toch?
1: Nee.
0: Zat er wel aan te komen.
1: Maar komt hij nog terug als trainer? Luister naar deze verslaggever.
4: Dat zat wel een beetje in dat bericht dat hij op Instagram plaatste. Waar hij dus inderdaad al zijn clubs bedankte. En als je dan ook de reden meeneemt dat zijn vrouw dus al een hele tijd ernstig ziek is. Hij heeft ook gezegd dat ze willen gaan reizen. Dus het zou heel goed kunnen. Maar goed, het is de voetballerij. Dus ik durf nu niet te zeggen dat hij nooit meer terugkeert.
1: Maar waarschijnlijk dus niet. Koeman was 2 keer bondscoach. 64 keer zat hij op de bank bij het Nederlands elftal. Ja, dat is de uitdrukking, hè, op de bank zitten. Maar je ziet ze ook vaak heen en weer lopen. En
0: ja, zenuwachtig.
1: En nog zenuwachtiger.
0: Ja, nou ja, zere kaken van het kauwen van de kauwgom.
1: Oh ja, ook dat, ja. Wie gaat hem opvolgen? Nou, er zingen wat namen rond. Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag.
0: In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet. Die plannen zijn vorige week gepresenteerd. Nou, een meerderheid lijkt wel voor, maar Ja 21, SGP, ChristenUnie, die zijn wel kritisch. Zij vinden dat boeren in de zones rond natuurgebieden te hard worden geraakt.
5: Wij zullen stevig aangeven dat ik wel wil dat we van het stikstofslot gaan, maar niet dat boeren offers brengen die niet nodig zijn.
6: Een van de dingen die ons echt wel stevig raakt is die grote zones.
7: In de basis moet er denk ik wel echt iets gebeuren aan die zonering.
0: De BBB zegt dat vandaag veel boeren bij dat debat zullen zijn. Het is de vraag of die dan met de trekker naar Den Haag komen. Spencer Moon, Mystical Magical.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Bezoekers van DEFCON 1 in Biddinghuizen krijgen hun geld terug of een gratis kaart voor volgend jaar. Het Hardstyle Festival werd vorige week afgelast vanwege de hitte. Er waren toen al tienduizenden mensen op de festivalcamping. De vergoeding geldt voor de dag- en voor de weekendtickets. Die moeten wel gekocht zijn via de officiële ticketshop. Gedupeerden die extra's hadden geboekt, zoals een parkeerplek of een accommodatie, krijgen hun geld teruggestort. De aanleg van een mountainbike-route door het Emmelerbos in Emmeloord is een stap dichterbij. De gemeenteraad van Noordoostpolder geeft de initiatiefnemers bijna 40.000 euro subsidie. Het plan komt uit de ideeënmarkt. In de Noordoostpolder zijn al 2 routes voor mountainbikers, aan de Banterweg en in het Kuinderbos.
9: Ah, doen we zo. Alle 3 achter elkaar?
8: Ja hoor, kan in 1 moeite door. Wonen, jeugdzorg en gezonde financiën, dat zijn de speerpunten van de nieuwe coalitie van Almere. Paul Tang blijft wethouder en houdt de portefeuille wonen. Hij krijgt versterking van Leslie van Hilton, Aya Selman en Jordi Hulsebos, die nu nog raadslid zijn. Evert-Jan Slootweg en Jan-Bert Vroege komen van buiten. Hulsebos gaat zich bezighouden met jeugdzorg. En Van Hilton krijgt de portefeuille financiën.
10: We hebben ontzettend veel geld te besteden in onze gemeente. Maar we moeten ook heel goed en scherp gaan kijken of dat ook effectief is, of dat doelgericht is. En als dat betekent dat het niet het geval is, ook een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
8: Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Vanaf vandaag moeten er invoerrechten worden betaald op pakketjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Het gaat om minimaal 3 euro per pakketje. De EU wil daarmee het aantal pakketjes vanuit landen als China verminderen. En Ronald Koeman is gestopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij na de uitschakeling op het WK besloten. Koeman zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij en dat hij de verantwoordelijkheid draagt.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het zonnig en loopt de temperatuur snel op. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In de Noordoostpolder zou een bui kunnen voorkomen, maar elders blijft het droog en de temperatuur loopt op naar 24 graden bij een meest matige noordwestenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komende nacht is het een tijdje helder. De temperatuur daalt naar 15 graden. En morgen komt er vrij veel bewolking voor. Zo rond het middaguur kan het een tijdje regenen. De temperatuur loopt op naar 20 graden.
13: Dankjewel Jeroen van Weer. Weerplaza. Dan de files van de ANWB. Vertraging op de A1. Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en knooppunt Eemnes. 5 minuten. De A6 Lelystad-Muiden voor Almere Hoogstvaders. 6 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle. 10 minuten voor knooppunt Hattemerbroek. Flitsers op de Flevoweg bij Kampen 108,7. En op de Kamperweg bij Ens. De N50 262,8. En straks nog even een terugblik op de Kitty Kotti van gisteravond.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: I Will Survive, Gloria Gaynor natuurlijk. 9:05 is het.
1: Met muziek van onder andere Django McCroy en toespraken van burgemeester Hein van der Loo, Anneke Dalgen van het comité 30 juni en juli en van cabaretier Jurgen Ruiman is gisteravond Kitty Kotte herdacht op het Mandelaplein in Almere stad.
0: Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen in 1863. De herdenking werd afgesloten met een traditioneel plengoffer waarmee de slachtoffers van de slavernij werden herdacht. Het ritueel werd uitgevoerd door Gina Avans.
2: Zegen deze plek. Reinig deze plek. Want misschien zijn er mensen die hier hadden moeten zijn, maar er niet zijn. Laat ze voelen dat ze erbij horen.

0: Het thema van dit jaar is schouder aan schouder. Dat betekent naast elkaar staan. Luisteren naar elkaars verhalen. Erkenning geven aan het verleden. En samen verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Mijn wens is dat 1 juli uitgroeit tot de Nationale Dag van Verbinding. Een dag waarop heel Nederland samenkomt. Niet tegenover elkaar, maar naast elkaar.
1: Schouder aan schouder betekent letterlijk dicht naast elkaar staan. En dat staat weer symbool voor grote onderlinge solidariteit, kracht, steun en ook wel eenheid. De stemmen van de direct betrokkenen, die klinken niet meer. Maar die van ons wel. En die stemmen, die klinken het meest krachtig schouder aan schouder.

0: Ik sta hier met de aarde onder mijn voeten en de geschiedenis in mijn rug. Ik sta hier omdat zij stonden, mijn voorouders. Die overleefden wat geen mens zou moeten overleven. Die in het ruim van een schip hun adem inhielden en toch ademden. Die op het veld hun rug bogen, maar toch overeind bleven. Ik ben het bewijs dat onderdrukking nooit het laatste woord heeft. Ik ben een overlever omdat zij overlevers waren. Hun pijn zit in mijn botten, maar hun kracht zit er ook. En vandaag kies ik welke van die twee ik laat spreken. Dus ik sta hier met respect. Respect voor wie overleefde. Met vergeving voor wie faalde. Met een belofte voor rechtvaardigheid. En met hoop voor wie komt. Niet omdat het verleden te vergeten, maar omdat het dragen zonder eronder te buk te gaan. Schouder aan schouder, vrij van schuld, vrij van slachtofferschap. Samenbouwend aan een toekomst die ons allemaal toebehoort.
1: Aldus Jurgen Rijman. Wil je de hele Kitty Kottie herdenking terugkijken? Dat kan op omroepflevoland.nl/gemist.

0: The same old song van de Four Tops. En daarvoor hoorde je Maroon 5, This Love. Het is 9:15. We gaan eens even kijken naar wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Ja, we gaan even door met Kitty Kotti. Let op. Met het oog op morgen. Daar was aandacht gisteravond voor de Surinaamse componist Johannes Nicolaas Helstone. Hij wordt ook wel gezien als de pionier voor de Surinaamse klassieke muziek. Helstone werd in 1853 geboren. 10 jaar voor de afschaffing van de slavernij. En op de plantage Berg en Dal kwam hij via Duitse zendelingen in aanraking met klassieke muziek. Dat vertelde zijn achterkleinnicht Astrid Helstone.
2: En die hadden een vaste zendelingenpost op die plantage. En het bijzondere wat die zendelingen deden was dat ze onderwijs ook brachten voor slaafgemaakten, wat heel bijzonder was in die tijd. En een belangrijk onderdeel van dat onderwijs was muziek.
3: Zo is hij in contact gekomen met klassieke muziek.
2: Zo is hij in contact gekomen met Duitse klassieke muziek. Dus hij is helemaal gevormd in de Duitse klassieke muziektraditie.
1: Vandaag speelt het Concertgebouworkest 2 werken van Helstone voor de viering van Kitty Kotti. En als het aan zijn achterkleinnicht ligt, wordt zijn muziek een vast onderdeel van de viering.
2: Kijk, het heeft een aardverschuiving al met zich meegebracht dat we nu al bijna een kwart eeuw Kitty Kotti vieren. Stilstaan bij de herdenking van de afschaffing

0: slavernij. En het is ook een belangrijke erkenning van het feit dat het onderdeel is van onze gemeenschappelijke geschiedenis. Dus niet alleen maar van Suriname, maar ook van Nederland.
1: Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer over het sportbeleid in Nederland. Veel sportclubs hebben geen geld om de clubs op te knappen of uit te breiden. Daniel Klein is van het Register voor Verenigingsbestuurders en vertelde in Langs de Lijn en Omstreken dat het om heel veel verenigingen gaat.
2: 60% van alle sportaccommodaties is verouderd. En sportverenigingen en bestuurders willen daar natuurlijk aan werken, dat dat gemoderniseerd wordt. Maar goed, daar zijn er geen middelen voor, die zijn op. Subsidies die vastlopen. Nou, ik kon helemaal ingewikkelde termen gaan gebruiken. Maar in ieder geval, het lukt dus niet om te verduurzamen en te moderniseren.
1: Maar ja, in dat debat gaf de sportminister Mirjam Sterk aan dat er geen geld is. Er is voorlopig geen oplossing voor het komende jaar. Maar ja, misschien kan er wel geld komen van andere ministeries.
2: Dus om die waarde, die sportverenigingen en de sport algemeen toevoegen aan de samenleving, dat moet je niet alleen maar vanuit de minister van Sport organiseren, het ministerie van Sport, maar dat moet je echt vanuit andere ministeries, vanuit zorg, vanuit welzijn, vanuit sociale zaken, vanuit veiligheid, nou noem het allemaal op. Want die profiteren daar uiteindelijk ook heel erg van. Want die sportverenigingen die dragen ontzettend veel bij aan de gezondheid van mensen, ontzettend veel ook aan veiligheid in wijken. Dus dat betekent op het moment dat een vereniging verdwijnt of vrijwilligers stoppen vrijwilligerswerk te doen, dan zal de rekening bij het ministerie van Zorg of bij het ministerie van Justitie, daar gaat de rekening dan omhoog.
1: En dat was gisteravond op de radio. En dit zijn Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Een pijnlijke keuze durven maken en bepaalde dingen stopzetten.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Zorgen zoveel mogelijk voor rust en regelmaat.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik sta hier met de aarde onder mijn voeten en de geschiedenis in mijn rug.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie...

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
3: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
2: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Om het dumpen van grof afval tegen te gaan, kunnen inwoners van Almere een gemeentelijke bakfiets gebruiken om hun spullen naar de milieustraat te brengen. En de aanleg van een mountainbike-route door het Emmelerbos in Emmeloord is een stap dichterbij. De gemeente geeft bijna 40.000 euro subsidie.
6: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
8: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
7: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Kitty-Kottie. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
9: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht, wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
7: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer, de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Hoe is het op de weg? Vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes ben je kleine 10 minuten langer onderweg. Dat is alles op dit moment. Nou, er zijn wel heel veel flitsers geweld. Staat er eentje op de A6 bij Emmeloord. Joure richting Muiderberg. 282,8. De N307 Kampen in beide richtingen bij 108,7. De N50 bij Ens in beide richtingen ook bij 262,8. En zie je ook een flitser, kun je natuurlijk doorgeven. Hè? Via de app van Flitsmeister. Zometeen in Flevoland Muziekland wordt De Liefde maar weer eens bezongen.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
1: Met Jolien Dalstra.

The Summer of 76, Astral Drive in de voorhoorde. Diana Ross, Why Do Fools Fall in Love? 9:11 is het. Fijn dat je erbij bent bij het eerste uurtje van Flevoland Muziekland. Zonnetje is erbij, het is lekker afgekoeld. Ik hoop dat je heerlijk hebt geslapen afgelopen nacht. Ja, temperaturen van onder de min 10. Nou, dat slaapt toch een stuk beter dan rond de 20. 24 was het zelfs, hè? Afgelopen week wel in de nacht. Dat is niet heel fijn. Dus kun je weer een beetje bijkomen? Nou ja, niet in dit programma, want ik heb heel veel fijne muziek voor je. Ik heb zo toch een knaller. Lekker hoor. En dan heb ik het over de 41-jarige Duitse schlagerkoningin Helene Fischer. Die stond gisteravond in het Gelredoom in Arnhem. Met heel veel dansers. En ook met haar man. Die kwam ook nog voorbij zweven, letterlijk. Ja, ja. Het optreden zou eigenlijk in de Johan Cruijff Arena zijn in Amsterdam. Maar ja, had ze een beetje te weinig kaarten voor verkocht. En dat is ook een beetje sneu. Dan ziet het er zo leeg uit. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Nou, het werd dus het Gelredoom. En Helene Fischer, ja, die krijgt toch wel lovende recensies. Ik heb er even wat bij opgezocht voor je. Het kwam helemaal goed in Arnhem, schrijft De Telegraaf bijvoorbeeld. De dansers waren fenomenaal. Het luchtnummer van Fischer en, daar komt hij, haar man, was van een ongekende romantische klasse. Wonderschoon en echt een hoogtepunt. In Nederland is Helene Fischer natuurlijk vooral bekend van het nummer Atemloos Durch die Nacht. Nou, dat ontbrak gisteravond uiteraard niet. En bij Flevoland Muziekland natuurlijk ook niet. Helene Fischer.

De Nolan Sisters, familie van elkaar, jawel. I'm in the mood for dancing, meer dan 30 miljoen verkochte platen. Oh, die hebben lekker verdiend hoor. Ja, als je mee wil doen met Kiek, dan zou ik even opletten. Ik zet twee foto's voor je in beeld. Kun je ook deze woensdagochtend weer lekker meespelen voor de prijzen. Wat zie je hier in beeld? Wat is er veranderd? Of toegevoegd? Je ziet hier Kees Meuleman. Die heeft na meer dan 50 jaar afscheid genomen van de voetbalkantine van Flevo Boys, Emmeloord. Ja, dat is toch voor velen het einde van een tijdperk. Nou, Meuleman die zei van, weet je, het is ook wel een keer mooi geweest. Hij begon al op jonge leeftijd met kantinediensten draaien. Zijn ouders waren ooit kantinebeheerders. Ja, dus hij was er echt als kleine jongen mee opgegroeid. Dus hij is er mee doorgegaan. Duizenden bestellingen verder, broodjes snijden, drankjes schenken, noem maar op. Maar ja, opeens geen Kees meer in de kantine dus. Wat is het verschil? Heel veel witte broodjes, bruine broodjes ook, of is het echt alleen maar wit? Nou, in ieder geval genoeg voorraad. Je ziet ook wat witte broden liggen. Dat zou wel voor de tosti's zijn, lekker, hamkaas. En de sauzen natuurlijk, hè, die er ook bij horen. Ik zie hem. Ja, hij is wel te doen en ik ben hier helemaal niet goed in. Je hebt tot 11 uur de tijd om je goede antwoord door te geven. Even een appje doen, laat het weten en je maakt kans op leuke prijzen.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: De gemeente Almere heeft oplossingen bedacht om het dumpen van grof afval tegen te gaan. Er liggen geregeld matrassen, kasten en tuinstoelen op straat. Burgemeester en wethouders willen op twee plekken in Almere bakfietsen neerzetten die mensen dan kunnen lenen om hun spullen naar de milieustraat te brengen. Er komt ook een proef met een mobiel recyclestation. Dat komt op verschillende plekken in de stad te staan. En daar kunnen inwoners kleine elektrische apparaten en ook speelgoed kwijt. De aanleg van een mountainbike-route door het Emmeloordbos in Emmeloord is een stap dichterbij. De gemeenteraad van Noordoostpolder geeft de initiatiefnemers bijna 40.000 euro subsidie. Het plan komt uit de ideeënmarkt. In de Noordoostpolder zijn al twee routes voor mountainbikers. Aan de Banterweg en in het Kuinderbos. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Maar het RIVM adviseert vrouwen wel om gewoon borstvoeding te blijven geven. De Eerste Kamer heeft de stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Er is nog te weinig steun voor de plannen om de belasting op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed te wijzigen. En het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela is om hulp te bieden na de aardbevingen daar, komt weer terug naar Nederland. Ze zochten naar overlevenden onder het puin, maar de kans dat ze nog iemand levend vinden wordt steeds kleiner.
8: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het zonnig en loopt de temperatuur snel op. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In de Noordoostpolder zou een bui kunnen voorkomen, maar elders blijft het droog en de temperatuur loopt op naar 24 graden bij een meest matige noordwestenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en komen de nacht is het een tijdje helder. De temperatuur daalt naar 15 graden. En morgen komt er vrij veel bewolking voor. Zo rond het middaguur kan het een tijdje regenen. De temperatuur loopt op naar 20 graden.
6: Laten we eens even kijken hoe druk het op de weg is. Nou niet, ik heb geen files of vertragingen voor je te melden. Wel twee flitsers. De N307 bij Kampen in beide richtingen bij 108,7. En de N50 bij Ens bij 262,8. En zo meteen in Flevoland Muziekland. Terug naar het muzikale jaar van 2010.
9: Goedemorgen.

0: Let's Dance van de Cats. En daarvoor hoorde je Juanes, La Camisa Negra, het zwarte hemd. Het is 20 minuten voor 10.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het muzikale jaar 2010. Het jaar waarin Stromae met Allons Rondons... ja, toch echt wel de hitlijsten bestormde, hoor. Het is een nummer met de boodschap. Laat alles even los. Laat het even gaan. Ga maar gewoon lekker dansen. Nou, zeg maar een goede boodschap. Stromae die brengt nog steeds muziek uit. Wel wat minder vaak. In 2022 was het. Verscheen zijn album Multitude. Maar ja, een jaar later stopte hij zijn tournee. Hij moest wat meer rust houden vanwege zijn gezondheid. Nou, en sindsdien houdt hij zich bezig. Zo staat hier ja, toch wat meer creatieve projecten op de achtergrond. Wat dat dan ook mag zijn. Maar hij maakt nog steeds wel muziek. Hij schrijft nog steeds veel muziek. Maar ik dacht, ik vind het wel lekker om je deze weer eens te laten horen. En je herkent hem denk ik meteen.

Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. Het is 9:45 geweest. Ja, als je die appjes dan binnenkrijgt. Ik zie hem niet. Is er wel een verschil?

0: zet ze nog een keer in beeld, de foto's.
1: Ja, dan doe ik dat voor je.
0: Kees Meuleman, afscheid van de kantine van Flavor Boys. Duizenden, tienduizenden broodjes zijn er denk ik door de handen gegaan van Kees. Maar hij vond het genoeg. Nou ja, hij was ook een kleine jongen toen begon dit al. In de kantine van Flavor Boys in Emmeloord. Doe mee, je hebt tot 11 uur de tijd om je goede antwoord door te geven. Dit is Kaoma Lambada.

0: ZFM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
3: Dit is Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0 overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwingen in het gebied veroorzaakten toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. In het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Reense Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Urkfm.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Katharien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Urk FM, hou.

0: Tikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de Onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
1: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Urk FM hou.

0: is nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven, omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avond.

0: Dit is Urk FM.
1: Op het land waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant. Naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven. Met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een puttiepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem!

ja, de tamme boeren zo'n lag al op één oor. En met een andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten tren. Om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een bediepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem, voor hem! Hey, boerenknul, boerenknul, boerenknul, ik ben kapot van jou.

Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierp de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zag zij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense bak naderen op het smalle pad. Tussen de korenvelden. En als een geit op een haverkist, dacht zij bij de lijn, nu of nooit. Met haar brede heupen versperde zij de weg. En met haar hoofd een schuin beetje omhoog, riep ze tegen hem. Jij bent helemaal mijn type, boonknul. En ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het.

en ze zei: hey, boerenkanul, boerenkanul, boerenkanul, ik ben kapot van jou.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
2: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
3: Mevrouw Keijzer.
2: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeet hem.
3: U kunt
2: gewoon wel even uw vraag herhalen.
3: U kunt gewoon mag dat, de voorzitter? Vraag herhalen, daar geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
1: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Reense Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Urkfm.

0: En bij jou zijn is dan alles wat ik wil.
1: Lekkere muziek op Rick FM.

0: mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
1: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
0: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
0: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
4: Lekkere muziek op Urk FM.

that house. Je luistert.

0: Dit is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
2: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
1: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel. Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Urkfm.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
1: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
3: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
1: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Reense Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Je luistert naar Urk FM.

doosje openmaken. Oh, wacht even. Ik krijg het doosje niet open. Oh, ik heb hem op zijn kop. Wacht even. Kijk.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: Lekkere muziek op Urk FM.
1: Tenmidden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met gielschoene woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verur. Verur.

Maar ja, wat doe er aan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je, ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.
1: Waar gaat jij naartoe dan?
2: Ik ga naar de stadsgehoorzaal. Daar speelt je bij Robbie.
1: Heb je kaarten dan?
2: Die heb ik niet nodig, jongen. Wat bezwaar is dat aan de deur? Ga dan maar met mij mee. Dan regel ik dat we er voor niks naar binnen komen. Zo, we zijn er. Henkie!
3: Waar gaat dat naartoe?
2: Naar binnen natuurlijk, vriend van me. Fijn stukje familie.
3: Mag ik even uw kaarten zien, heren?
2: Haha, die Henk, die regelt ons even fijn naar binnen. Ja toch, Henk?
3: Er wordt hier niets geregeld, want anders krijg ik problemen met meneer Gerritsen.
4: Pardon, heren. Mag ik misschien er even voorbij?
3: Jee, wat is dat met zijn dan?
4: Meneer Gerritsen heeft namelijk gezegd dat ik er voor niks in mocht vandaag.
3: Ja, dat is goed hoor. Loopt u maar door hoor.
2: Dat is allemaal mooi. Je ergste zwager laat je in de kou staan. En de eerste de beste slurf die voorbij komt met een rotsmoes, die mocht er voor niks in. Ja. Ben je nou helemaal? Ik zal jou even... Zo, we zijn binnen, zie je wel? Vlug geregeld, toch?
1: Oh, zeg, als je nog eens wat weet, mijn poot. Oh, mijn poot.
2: Je houdt aan je hartje gaat zitten. Want ga maar beginnen. Stil.
5: Dames en heren, in een opvallend rumoerige stadsgehoorzaal te Leiden treedt vanavond voor u op een man die met veel moeite in 10 jaar tijd 170 LP's wist te slijten aan zijn familie. Een man die leeft voor de fles. Alles wat hij zegt of zingt komt voort uit drank. Dames en heren.

0: in. Ja, die meneer daar, op rij 1. Hé, hey, gabber, heb je het een beetje naar je zin gehad vanavond?
1: Prima.
0: Dacht ik ook. Gezellig toch, niet dat?
1: En
0: toch?
1: Prima.
0: Dames en heren, deze meneer zal even het laatste nummer aankondigen.
1: Ik kan het wel zingen, maar niet zeggen.
0: Ja, dag. Ze hebben je nou toch al herkend. Vooruit, schiet op.
1: Het volgende liedje, dames en heren, dat is... Een beetje!

0: spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is, inclusief de antenne, 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: toch liever Frans Bauer?
1: Heb je eten voor?
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers? De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder, over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder, met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50.

0: voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor
0: mij? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een